Ik kliks, ik moet het zon. Ik moet het nog heel. Ik moet het morgen. Ik moet het.

honey me, oh honey me, voor mijn vrouw. Ik bleef die trouw, en net alleen ben wie alleen. En net alleen, daar woon wie ik. En ik weet, wie hem een lange tocht. En ik weet,